Hallo Nick, wat is daarna? En met Dominic Fike ook Seastone. Wat is dat dan? Er is een lijmkaart in Frankland.